vogels van stiel. Max Hellamers werd er bij de wette stoker voor een Sint, maakte hij het wetter hiet. En er gong ik wel zien per ongeluk deer, dat de tram je te doen nog Piet verdriet. Max had de laatste tijd van alles jet, op de radio en in de polygoon. Maar you het goelt maar en dat gebeurt net vaak. Het is oorlog, Jaapie.

gewoon is zonder huizen. Wist Max net, maar dat hij er al vlug leert. En toen kamen die grote vleermachines. Efter hoes en er sprongen meesken uit.

is maar dat kruis. Max schrok al de vlieg van alles los, je liet ze hollen. Tafels stond, ja echt het hele hoes. Banen kwot worden hoer al hinnen. Meesken razen, wij worden bombardeerd. Wat is dat? Vroeg Max. Nou, ze gooien bommen. Net als in Polen, dat doen hier de wat leert. Hoe lang het worden had, hij wit het net.

smaak zwennen squalen. Wils de hele tijd nog rookte en nog stonk. Op een dag moesten alle bij de gang opkomen. Van master leupen, want die kwam net weer waarom. Max wie nog en hier, hier wie nog zo jong. Voor het eerst jaren hier doe van de deer. Master wie sketten, maar dat noem me sneuvel in. En zei hier de liedse Max alweer wat leert. De nieuwe master die een bijnaam krijgt als Uze Max, dat wie net raar. Als

Had het loftalarm gie en moest er rat naar binnen. En bij Misties aan koffiepad op dak. Letter kamen de Engelsen die bombardeerden. Dat bin is vreun, verlustre paard aan zacht. De Duitsers ketten harden, mooi granaten. Max pakte de losse stikken op. Een nice spultje voor de band die te scherden ruil je. Hier bewaren ze een eskwone doos.

Wordt Hitler mooi Max van Maan het misjongen en de boadskippen binnen op een bon. Maar verstap het blikken eten efter de morgen en paas zeg het hiel op jemmen om. De Duitsers pakken alle fietsen aan, vorderen nemen hun niet uit. Maar paas uit Max, dat is gewoon stellen. En zo leert Max dus elke dag wel wat. De huid van Jan had de Joden geholpen en moest naar een concentratiekamp. Er mag echt niet van die smarige Duitsers. En pa, die zet de radio stiekem om.

net meer te leren, wegens de voeding, dat zou juffrouw Bom. Wie sterk had en liet ze max wie je speaker meer. De allieerden kwamen liks vol zol op stoom. En nou smieten de vleenturen Itendel. Max kreeg zelfs een groot stuk chocola. Er wie ballen en boeter. Jaapie kom maar eten. Maar niet te veel in één keer. Dat zei maar.